Dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevraag.

0: Bethel Music met No Longer Slaves en Johan Brits met You Make Me Fly. Bring ons die einde van ons eerste uur van saamkuier. Ek is Johan Lerm. Ek is nog tot 9 uur in jou geselskap.
1: 104.1 SFM.

0: Dit was Mercy Me met Sing voor dit de Met Gas Band met We Are Hungry. Wanneer die lewe jou moeg maak, onthou dit. God vra jou nooit om dit alleen te dra nie. Sy krag raak nie op wanneer ons krag opraak nie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: Looking to secure your financial future? Discover the power of tangible wealth with Rare Coin Investments. We buy gold, silver, coins, and specialize in premium investment-grade assets trusted by collectors and investors alike. Whether you're buying, selling, or investing, our expert team is here to guide you every step of the way. Note, we do not deal in 5 rand coins. Protect your wealth with assets that stand the test of time. Visit www.rarecoins.co.za or call 044-630-0850 today. Rare Coin Investments. We make money work. Qualified by experience.
1: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisfourie weg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai. 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.

0: Dit was Amen met Maak Oop die Deure voordat te blys Vocal Band met die Gospel Rock. Binnekort ons Sondagoggend oordenking, ons skriflesing vanoggend uit Handelinge 1 vers 6 tot 14.
1: 104.1 SFM.

tej cupie pchnie. En het voelt soms heet niet opgestaan. Kom mee en ik klap voor jou weer neer.

90.1 SFM word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM streek

0: Tieners Oldhou herbou nie motors nie, Tieners Oldhou bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Tieners Oldhou as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek aanlyn dienersoldhou.co.za. Tieners Oldhou, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: 104.1 SFM.
3: Daar is niks wat

Laaste seisoen, dis die klanke van Roo Kloete. As jy dit dalk vroeër in die week gemis het, ons het nou so gepraat van die werkloosheidsyfers. Nou, die eerste kwartaal van die jaar se werkloosheidskoers het tot 32.7% het dit gestyg, nadat dit so wat 301.000 mense wat dan hul werk verloor het. En die amptelike werkloosheidskoers het dan nou vir meer as 5 jaar bo 30% gebly, is ook steeds een van die hoogste ter wêreld. En die grootste werksverliese wat dan aangeteken is in gemeenskap, maatskaplike dienste, gevolg deur die konstruksie, vervoer en ook huishoudelike sektor. Die uitgebreide werkloosheidskoers wat dan ook ontmoedigde werksoekers insluit, het tot 43.7% gestyg.

het dit gestyg, nadat dit so wat 301.000 mense wat dan nou werk verloor het, en die amptelike werkloosheidskoers het dan nou vir meer as 5 jaar bo 30% gebly, is ook steeds een van die hoogste ter wêreld, en die grootste werksverliese wat dan aangeteken is in gemeenskap, maatskaplike dienste, gevolg deur die konstruksie, vervoer en ook huishoudelike sektor. Die uitgebreide werkloosheidskoers wat dan ook ontmoedigde werksoekers insluit, het tot 43.7% gestyg.

Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM streek. Jou streekstasie SFM.

0: Corlia Botha onbreekbaar. Hoërskool Oudtshoorn se swemmer Isabia Kutsie het fenomenaal presteer tydens die Senior Afrika swemkampioenskappe in Algerië. Nou hierdie jong swemmer het 2 goue medaljes in die 100 meter en 200 meter rugslag verower, asook silwer in die 50 meter rugslag. Sy het ook boonop 3 Eden rekords in die 50 meter, 100 meter en 200 meter rugslag verbeter, as ook 3 Weskaap rekords in dieselfde items wat sy opgestel het, en haar indrukwekkende vertonings het ook dan gelei tot 2 nuwe Suid-Afrikaanse rekords in die 50 meter en 100 meter rugslag. In die aflos items het sy ook verder tot die span se sukses wat sy bygedra het met goud in die 100 meter wisselslag aflos, silwer in die 200 meter vryslag aflos en bronsmedaljes in beide die 100 meter vryslag aflos en 100 meter de gemengde vryslag aflos. Baie geluk, en haar internasionale sukses volg kort op haar uitsonderlike prestasie by die 2026 SA skole swemkampioenskappe wat van 23 tot 27 april in Kaapstad plaasgevind het.
1: Inno 4.1 SM

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vracht te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Dit was Ernie Bates met deel van jou voordat Casey and the Sunshine Band met Give It Up en Rian Benardi met Spontaan. Joe F. volgende met Spaceships.
1: Hier om te bly.
2: Fjolkie stekel koppies uit, sy hart loop soos

Voor die break het ons geluister na Jim Stafford met Spiders and Snakes en toe Spoegwolf met Silver en Shawn Mendes het nou net gespeel met When You're Gone. The River Blues, deur Saartjie, volgende. 104.1 SFM.

0: Just Ginger in Time of Your Life. Voor dit The Sidewalk Prophets met Unbelievable. En voor die breek Shakira Peach met Lewe vir Jou. Hier is Elster, saam met Martin Bester. En vanavond behoort aan ons
1: 90.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mossel Bay. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: SFM, die kortste route na jou hart.
2: Thought what I was feeling for you, it was mutual, but it always hurts a little.

Ons kyk bykie na die weer vanmorgen. Ons begin in die George omgeving, 9 die minimum vir jou maandag, en jou maximum is dan 19 grade Celsius. Daar is een kans vir een, so 25-30% kans vir een, wind wat kan waai tot met so 16 km uur. Dan in die uitsending omgeving is dit dan ook bewolkte weer, 9 die minimum, 19 die maximum. In Mossel Bay, 14-19 is jou temperatuur, windspoed tot so 21 km per uur, Riversdal en Still Bay, begin op 13 op na 20, Ladysmith is een minimum van 11, een maximum van 19, bewolkte weer, en dan Plettenberg Bay en Nysna, begin op 13 op na 21, windspoed bly redelik laag, humiditeit is hoog, en dan is daar ook so 10 tot 15% kans vir reën.

Nee, die volgende week op die Indian Hoofweg iemand met 'n rooi baadjie, met 'n kappie op, en 'n skaatsplank sien ry, is dit best moontlik die 26-jarige Jason van Porpel van Los Angeles, Kalifornië, wat het toch van Uganda na Kaapstad op sy skaatsplank aangepak het. Netwerk 24 het om toen een vrijdag op dag 95 van sy reis uit Uganda, buiten Bloemfontein op die Indian richting van Edinburgh oor sy reis gesels. En ek het so paar van sy video's het op my feed opgekom, wat ek kon gesien het. Die man is vol passie, en het een positieve uitkijk op die lewe. En hy doen het vir een goeie doel, sê, maar om daarom te probeer om skaatsplank, so een voet af, een voet op, die hele tijd te doen, joh. Ok, maar daar is hy nou, hy is bezig om het te doen. En hy doen het vir een goeie doel. Volg hom bykie waar ook al jy kan. Hy is, praat dan bykie hier, jy kan kyk by Netwerk 24, lekker bericht daar. Hy sê, is een lang reis, maar ek het geen probleme daarmee nie. Hy het rij al 17 jaar lang skaatsplank, en hy beskryf homself as een normale skaatsplank leier. 2 jaar gelede het hy van Los Angeles na New York, en verlede jaar recht deur Japan met sy skaatsplank gery. Politie lyk my los om ook maar uit, verkeerspolisie en soan, en hy daar op Facebook, Instagram en TikTok het hy dan so saam, so oor die 600.000 mense wat hom volg.

Ons kyk bykie na die weer vanmorgen. Ons begin in die George omgeving, 9 die minimum vir jou maandag, en jou maximum is dan 19 grade Celsius. Daar is een kans vir een, so 25-30% kans vir een, wind wat kan waai tot met so 16 km uur. Dan in die uitsondering omgeving is het dan ook bewolkte weer, 9 die minimum, 19 die maximum. In Mossel Bay, 14-19 is jou temperatuur, windspoed tot so 21 km per uur, Riversdal en Still Bay, begin op 13 op na 20, Ladysmith is een minimum van 11, een maximum van 19, bewolkte weer, en dan Plettenberg Bay en Nysna, begin op 13 op na 21, windspoed bly redelik laag, humiditeit is hoog, en dan is daar ook so 10 tot 15% kans vir reën.